als ik denk aan de vrouwen, die zoeken naar hun zoon of man, maar hun stem wordt niet meer gehoord, niet door Jasse of Jonathan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

7 diepe krassen in de muur. Achter in de kamer zing je met je heese stem. Liefde is het hondje van mijn ziel.

naar het grote onderweg. Er was iets dat ons samenhield, even voor een nacht. Daarna niet meer losliet uit zijn klem. Noem het geen liefde alsjeblieft. Noem het wat je wilt, noem de liefde liever niet. De ochtend schiet over het land, ergens in de rand van het bos zit de havik stil te wachten, overal een haas of een.

alsjeblieft. Noem het wat je wilt, noem de liefde, liever niet. De boer giet zijn melkbussen vol. Diep in haar hol ligt de vos, met haar jongen stil te wachten, tot rond de kippen straks

verloren kinderen van een gril. Bang kijken we elkander aan, lijken vroeg of laat in elkaar ook dood te moeten gaan. Noem het geen liefde alsjeblieft, noem het wat je wilt, maar noem de liefde liever niet. De wolken trekken traag voorbij, ginder in de wei staan de paarden dicht op een en wachten stil.

0: heb mijn drank nooit op. Op de lul.
1: Ja, maar als je hier kwam, was het voor mijn prenten. Voor de zak.
2: Voor de zak.
1: Maar dan kwam hier voor mijn prenten. Voor de fuck.
2: Voor de fuck.
1: Nooit heb ik nog maar mee gehad. Of je zat maar deur in bad. Ja, voor de bijen is winnen.
0: Weet je, hier zit er Tom Jaar gezet.

0: u vinden. En mijn cafeetje en Mercedes aan heel uw bazaar verslinden. Want de motor, dat is hier meer of wel, hé, Oederland.
1: Maar manneke, dat lijkt voor mij, zet je al in het graf. O, de zak, lijkt voor mij, zet je al in het graf. Voor de fuck. Hij ging in iedere keer gekloot, maar ik leven, en hier zit het. Dat is weer naast in de zul. O, de lul.
0: Ik ga je voor mij voor dat paam, dat moet niet meer weten.
1: Zodra.
2: Jouw familieradio.
3: Op 106.5 FM.
2: Een radio met een warm hart.
3: Radio Monza.

Gelukkig waren wij geen seconde uit elkaar, altijd dicht bij elkaar. Jij en ik voorgoed, een liefde zacht en zoet, elke dag en elke nacht.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

gingen een hele poos terug in de tijd met deze oudere hit dus. Maar meteen over naar het recentere werk, tezamen met deze mooie. Van Chris Ryloff. En hij brengt voor ons het verhaal over Helena.

zijn grote hits van deze Bobby Ranger vanuit vervlogen tijden. Dus een man die in de 70er jaren grote hits schoorde. We gaan nog eens verder met muziek uit ons eigen Vlaanderland. Met een mooi stemgeluid. Deze Davy Wouters, droom jij ook van mij?

werd gevraagd om deze nog eens te draaien van The Drifters en natuurlijk Kissing in the Back Row. En dan doen we dat uiteraard met ontzettend veel plezier. Heb jij soms ook een nummer dat je graag wilt terughoren in deze aflevering van Muziekdoos? Wel, laat het ons gewoon weten. Het kan via rudolfstevens@telenet.be. Een leuke country hit van Emmerou Harris, gebracht door Elisabeth Hope. You never can tell, say, la vie.

Jacqueline bracht voor ons een mooie versie van La Vie en Rose, de hit van Edith Piaf. Een ouwertje van Paul Severs. La, la.

0: waar is de tijd naartoe? Als Jantje Smit scoorde hij een enorme hit dus met, je weet wel, dat mooie nummer dus. De naam schiet me nou niet te binnen, maar goed, dat geeft niet. We gaan meteen eens luisteren naar het mooie stemgeluid. Hier is hij van bij ons uit Vlaanderen. Sergio.
1: Laat me even zeggen, schat. Ik heb al best wat spijt gehad.

Ze brengen goede muziek hoor. Deze jongens, de Gamble Brothers. Je moet maar eens een kijkje nemen via Spotify of andere digitale kanalen. Daar vind je natuurlijk hun muziek op terug. We gaan ons terug in de tijd met deze meneer, Tony Servi. Een van zijn bescheiden hitjes vanuit de 80er jaren.

met de volgende gaan we terug naar de muziek van Albano en Romina Power. De hit Sempre Sempre, in het Nederlands gebracht door Yaman. Altijd, altijd.

Een hele mooie deze van Nilsson. Een grote dame uit de muziekwereld heeft ons ook weer om verlaten. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Ik heb het over Dolly Parton. We gaan haar grote hit nog eens draaien. Jolene.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen spitten nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Hele Dilse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
11: Dit was het Radio Monza nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hey, hallo, lieve luisteraars van Radio Monza. Hier met Tinus. Wat ben ik trots om te vertellen dat Radio Monza mij verkozen heeft voor deze week Monza's favoriet te zijn. Met mijn nieuwste single Limburg Leef. Iets waar iedere Limburger trots op is. Limburg Leef. Heel veel luisterplezier.
13: Monza's favoriet.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Herr Neumann, zo schuchter.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaardberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
6: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Monza's favoriet.
9: Hey, hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Hier met Tinus. Wat ben ik trots om te vertellen dat Radio Monza mij verkozen heeft voor deze week Monza's favoriet te zijn. Met mijn nieuwste single Limburg Leef. Iets waar iedere Limburger trots op is. Limburg Leef. Heel veel luisterplezier.
6: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 geveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziekmix. Het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan starten met Danny Everett, San Antonio Baby, om dan te vervolgen met Dana Winner, Wil Je Bij Me Blijven, om dan te vervolgen met Jim Reeves, Distant Drums.

Ja, we luisteren naar Engelbert Humperdinck, Release Me. We gaan nu luisteren naar John Larry, Schatten waar was jij? Om dan te vervolgen met Hörst du auch die alte melodieën van Amoro Blue.

De volgende op de draaitafel is Paul Severs, Rode Lippen, Moet Je Kussen. Om dan te vervolgen met Brian Heiland, Itsy Bitsy, Tinny Winnie, Jelle Polka, Dot Bikini.

0: We gaan luisteren naar Omarm de Liefde, om dan te volgen met die schlagerpiloten Lass mich dein Captain deine Herzen sein. Om dan verder te luisteren naar Westermond, Dans met mij.
1: Soms komt de liefde

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Op op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziekmix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

0: We gaan nu verder luisteren naar de gebroeders Co. Waar is de paracetamol? Om dan te volgen met de Flippers. Bye bye, Belinda.
1: Welkom bij Droog is.

We gaan nu luisteren. John de Bever, laat ons dansen. Om dan te vervolgen met Don't Say Goodbye. Om dan te vervolgen met Atlantis. Du bist mein Leben.

Even tussendoor een instrumentale van Walking Shoes. Om dan te volgen met Neil Diamond, Sweet Caroline.

We gaan nu luisteren naar Johnny Zakkers, Laila, om dan te vervolgen met de Pinchitos Caliente, Mentiras. Om dan verder te luisteren naar Knok, Knok, Knok.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson op zondag 20 september. Met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi, we zijn er weer. Derde uur zijn tijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

We gaan nu luisteren naar een Telstar-klepper uit een lang verleden, uit de tijd van Johnny Hoes. De Heikrekels, waarom heb jij me laten staan? Om dan te volgen met Paul Anka. Put your hand off my shoulder. Om dan te volgen met Theo van Kleef. Ik blijf dromen van jou.

We gaan nu luisteren naar Hansi en te zeggen: ik schenk je einen kus. Om dan te vervolgen met Neil Sedaka. Om dan verder te luisteren naar Wenn de Abend wiederkomt van Lorenz Abendstern.

We gaan luisteren naar Gradamen. Je bent mijn droom om dan te vervolgen met Julia Iglesias, El Bacalao.

We gaan luisteren naar Rob van Daal, Schatje, om dan te vervolgen met de Bee Gees, Man is Shooters, om dan verder te luisteren naar Mike Melvin, zo'n leuke meid als jij.

Ja, tango d'amore van de Maasbubben. We gaan luisteren naar Anthony Fokkema. Zing met me mee, dans met me mee. Om dan te vervolgen met de Mavericks.

Ja, wat gaat de tijd vlug. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Fijn deel, om deel te mogen uitmaken van je tijd door middel van muziek. Een fijn weekend gewenst. En als alles goed gaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders van groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurlbroek 1046 te Kinrooi. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De Belgische notarissen waarschuwen voor heel wat vertragingen bij het verlijden van hypothecaire akten deze week. Reden is een zware technische storing bij de federale overheidsdienst Financiën. In veel gevallen is het voor notarissen onmogelijk om de nodige opvragingen te doen, waardoor dossiers noodgedwongen blijven liggen. En zo gaat elke keer er weer iets mis als het gaat om digitalisatie bij onze overheid. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de informatica-problemen bij de federale diensten gaan aanhouden. In het oosten van Oekraïne, in de stad Pavlograd, zijn 5 doden gevallen bij een Russische raketaanval op een druk bezocht winkelcentrum afgelopen nacht. Volgens de lokale autoriteiten raakten ook 70 mensen gewond, onder wie 8 kinderen. De inslag gebeurde op klaarlichte dag, op het moment dat er erg veel winkelend publiek aanwezig was. Vandaar dus zoveel slachtoffers. Acteur Erik van Herwegen is overleden op 70-jarige leeftijd. Van Herwegen leed aan de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS en werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Bij het grote publiek is de theateracteur vooral bekend van zijn rol in Kaat en Koog, de tv-serie waarin hij de vader van het hoofdpersonage vertolkte. De nodige sport hebben we dan natuurlijk. In het tennis moet Alexander Bloks noodgedwongen afhaken voor het cruciale Davis Cup-duel van de Belgische nationale ploeg tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks liep blessures op tijdens de US Open en raakte niet tijdig fit. Kimmer Koppejans is door kapitein Steve Dersie opgeroepen als vervanger bij de Red Aces. En aangezien ook Rafael Collignon geblesseerd de strijd moet staken, rust de Belgische hoop grotendeels op de schouders van Zizou Bergs. In de Champions League voetbal hebben de topclubs Bayern München en Manchester United hun openingswedstrijd in de nieuwe competitiefase met sprekend gemak gewonnen. Bayern veegde het Noorse Bodø/Glimt met 5-0 van de mat, terwijl Manchester United het Azerbeidzjaanse Sabah met 4-0 huiswaarts stuurde. Eerder raakte ook al bekend dat het Fenerbahçe van Romelu Lukaku 1-1 gelijk gespeeld heeft tegen AS Roma. Onze Rode Duivel mocht 20 minuten voor tijd invallen, maar kon het tij niet meer keren. We starten vandaag met een herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag wel droger vanaf het westen. De temperaturen kunnen nog oplopen tot 20 graden. Het weekend, vooral zaterdag, ziet het droger en ook wat zachter uit.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Hey, hallo, lieve luisteraars van Radio Monza. Hier met Tinus. Wat ben ik trots om te vertellen dat Radio Monza mij verkozen heeft voor deze week Monza's favoriet te zijn. Met mijn nieuwste single Limburg Leef. Iets waar iedere Limburger trots op is. Limburg Leef. Heel veel luisterplezier.
9: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Ouder Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws. De Belgische notarissen waarschuwen voor heel wat vertraging bij het verlijden van hypothecaire akten deze week. Reden is een zware technische storing bij de federale overheidsdienst Financiën. In veel gevallen is het voor notarissen onmogelijk om de nodige opvragingen te doen, waardoor dossiers noodgedwongen blijven liggen. En zo gaat elke keer er weer iets mis als het gaat om digitalisatie bij onze overheid. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de informatica-problemen bij de federale diensten gaan aanhouden. In het oosten van Oekraïne, in de stad Pavlograd, zijn 5 doden gevallen bij een Russische raketaanval op een druk bezocht winkelcentrum afgelopen nacht. Volgens de lokale autoriteiten raakten ook 70 mensen gewond, onder wie 8 kinderen. De inslag gebeurde op klaarlichte dag, op het moment dat er erg veel winkelend publiek aanwezig was. Vandaar dus zoveel slachtoffers. Acteur Erik van Herwegen is overleden op 70-jarige leeftijd. Van Herwegen leed aan de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS en werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Bij het grote publiek is de theateracteur vooral bekend van zijn rol in Kaat en Koog, de tv-serie waarin hij de vader van het hoofdpersonage vertolkte. De nodige sport hebben we dan natuurlijk. In het tennis moet Alexander Bloks noodgedwongen afhaken voor het cruciale Davis Cup-duel van de Belgische nationale ploeg tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks liep blessures op tijdens de US Open en raakte niet tijdig fit. Kimmer Koppejans is door kapitein Steve Darcy opgeroepen als vervanger bij de Red Aces. En aangezien ook Rafael Collignon geblesseerd de strijd moet staken, rust de Belgische hoop grotendeels op de schouders van Zizou Bergs. In de Champions League voetbal hebben de topclubs Bayern München en Manchester United hun openingswedstrijd in de nieuwe competitiefase met sprekend gemak gewonnen. Bayern veegde het Noorse Bodo Glimt met 5-0 van de mat, terwijl Manchester United het Azerbeidzjaanse Sabah met 4-0 huiswaarts stuurde. Eerder raakte ook al bekend dat het Fenerbahçe van Romelu Lukaku 1-1 gelijk gespeeld heeft tegen AS Roma. Onze Rode Duivel mocht 20 minuten voor tijd invallen, maar kon het tij niet meer keren. We starten vandaag met een herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag wel droger vanaf het westen. De temperaturen kunnen nog oplopen tot 20 graden. Het weekend, vooral zaterdag, ziet het droger en ook wat zachter uit.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Terug naar toen. Back in time. Met Rudolf Stevens.

Wat doen we, vrienden? Met heel veel plezier dus bij deze nieuwe start van een nieuw seizoen van Terug naar Ton. Willy Sommers blijft nog een uurtje bij mij. Welkom in deze aflevering van Terug naar Ton. We blijven bij de muziek van de Willy. Met deze bekende hit in het Frans.

de artiesten, die kennen we uiteraard allemaal heel goed. Johnny Logan, hij won 2 keer het Euro Songfestival, maar hij brengt ook liedjes van bij onze noorderburen, zoals deze heet van André Hazes, Deep in My Heart. Johnny Logan.

muziek van André Hazes. En dan moet toch even bij de muziek van André zijn. Gaan we even verder met muziek met een van zijn grote hits. En die kennen we beslist nog wel. Ik meen het.

laat ergens, muzikaal midden 80er jaren, met deze van Demis Roussos en The Lust in Love. Dat hoor je natuurlijk allemaal voorbij komen, de hits van toen in ons programma van Terug naar Toen. Eens even kijken wat we nu klaar liggen hebben, wat er nu door jouw speakers gaat klinken. Ja hoor, Corrie en de Rekels, ik hoor nog je stem.

Ze is eerdaags jarig op 8 september, eerstkomende dus. Geboren in 1951 dus. Corrie Konings wordt 75. Na Corrie Konings gaan we nog eens muziek draaien. En deze is de volgende. Nog even verder in de tijd. En dat allemaal voor jou in ons programma van Deze Terug Naartoe.

Je kan ons meegenieten van een van die leuke meezingers van onze collega Eddie Wally. Dus het was een geweldige collega om mee samen te werken. Heerlijke discogeluidjes in terug naar toon van Village People. Komt ook al vanuit 1975, vrienden.

Na deze van Village People gaan we nog een keer te voeten naar Scherpenheuvel. En dat was in de 80er jaren een enorme dikke nummer 1 hit voor deze jongens vanuit Alken, de Marlets.

kalenderjaar 2000 tekenen we met deze Wiltura en Come to the Lion Dance. En we gaan nog wat heel wat verder terug in de tijd. Dit is voor jou Paul Anka met Onje Volta.

Dat was hem dus, Paul Anka met zijn Onje Volta. We gaan de dames nog eens aan het werk laten in ons programma van Terug naar Toen. De Championettes. En zij brachten in de begin 90er jaren deze leuke meezinger uit. Heel Vlaanderen zongen mee. Elke keer opnieuw de Championettes.

gaan meteen nog eens over naar een van die mooie songs van Bobby Prins. Bobby's Hitparade, een album dat recent is verschenen op Spotify en natuurlijk andere digitale kanalen. Ook verkrijgbaar via iTunes, dus je kan hem voor een eenvoudig prijsje binnenhalen. Het zijn de toppertjes van toen die je kan terugvinden, die hij destijds opnam, meer dan 50 jaar geleden bij Telstar. Deze vind je daar ook op terug, de originele van Mama Dolores. MUZIEK

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers en doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasijk, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Drie campussen van een Gentse middelbare school zijn vanochtend volledig ontruimd na een dreigement. In totaal werden 850 leerlingen in veiligheid gebracht. De politie reageerde meteen na een verontrustende melding die vanochtend binnenliep bij de provincie Oost-Vlaanderen in verband met explosieven. De politie kampt de schoolgebouwen uit met gespecialiseerde speurhonden, maar er is nog niks verdachts gevonden. De Belgische staat moet binnen de 6 maanden de overbevolking in de gevangenis van Gent drastisch terugdringen. Dat heeft de Gentse rechtbank beslist. De bezettingsgraad mag wettelijk 110% bedragen, terwijl de Gentse strafinrichting dubbel zo vol zit. Haalt de overheid de deadline niet, dreigen er dwangsommen van 500 euro per dag per gedetineerde te veel. Flexijobben zit stevig in de lift in ons land. De afgelopen 2 maanden werden in totaal 395 flexiuren geregistreerd. Een stijging van 25% in vergelijking met vorig jaar blijkt uit cijfers van uitzendkantoor Now Jobs. Sinds begin juni zijn flexijobs in alle sectoren toegestaan, al verklaart dat niet de volledige boom. In de Verenigde Staten vinden vandaag ingetogen plechtigheden plaats voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september. Want het is 25 jaar geleden dat terroristen gekaapte passagiersvliegtuigen in de Twin Towers in New York en het Pentagon boorden, waarbij 3000 mensen stierven. Opvallend is dat Amerikaanse president Trump er niet bij zal zijn op die herdenking op Ground Zero. Wielrenster Justine Gicquière heeft de Franse rittenkoers noodgedwongen moeten verlaten. Gicquière kwam gisteren zwaar ten val en keert onmiddellijk terug naar ons land voor medische onderzoeken. Haar opgave is een flinke streep door de rekening met het oog op het WK wielrennen in Canada, dat over een week van start gaat en waarvoor ze geselecteerd is. Haar deelname is nu niet zeker. Vanaf de kust wordt het droger, vanmiddag afwisselend zon en een lokale bui 21 graden. Morgen starten we grijs en mistig, maar nadien klaart het op met zon en wolken 23 graden. De dagen daarna wisselvallig met kans op een bui, al klimt het kwik zondag wel richting 25 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
0: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomer een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver.
4: Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Zondagmatinee live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson op zondag 20 september. Met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanochtend uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. In totaal zijn 850 leerlingen geëvacueerd, maar er is voorlopig nog niks gevonden. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar. En het laagste aantal sinds 2020 komt door de coronapandemie toen. Maar nu is het niet helemaal duidelijk. Vooral in de ICT zijn er fors minder vacatures nu. In de horeca dan weer net meer. Wellicht door het mooie weer in juni, maar dat is maar tijdelijk. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten zijn in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien. Maxima 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken. En 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kansen buien en temperaturen tot 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Herr Neumann, zo schuchter.

Jouw rug is een skivallei. Jouw billen een zomerwei. Jouw benen zijn vogelvrij. Je bent gewoon heerlijk. Je jaagt voor mij de stormen weg. Je waakt over mijn leven. Je lacht.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina. Vishandel Jacques Stijvers.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: In Gent heeft de sweeping in een school niks opgeleverd. Drie campussen werden vanochtend uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij. Maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Ze mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Wolnhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot ongeveer 400 vierkante kilometer. Komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Hoe groot de schade is, is op dit moment niet helemaal te becijferen. Bij een bakkerij Museum Dupont in Tienen zijn bijna alle elektrische toestellen stuk na een probleem met de stroomtoevoer. Een boom bij de overburen viel op een elektriciteitskabel, waardoor de zekeringen in de bakkerij afsprongen. Maar toen we die weer aanzetten, kregen alle toestellen ineens 400 volt in plaats van 220, zegt de bakkerij, met alle gevolgen van dien. Ja, en dan de weersverwachting. Vandaag afwisselend zon en wolken met enkele buien, maxima 21 graden. Morgen start grijs en mistig met zon en wolken 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kansen buien en temperaturen tot 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276 te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ille-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Ille-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In Gent heeft de sweeping in een school niks opgeleverd. Drie campussen werden vanochtend uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij. Maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Ze mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Wolnhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot ongeveer 400 vierkante kilometer. Komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Hoe groot de schade is, is op dit moment niet helemaal te becijferen. Bij een bakkerij Museum Dupont in Tienen zijn bijna alle elektrische toestellen stuk na een probleem met de stroomtoevoer. Een boom bij de overburen viel op een elektriciteitskabel, waardoor de zekeringen in de bakkerij afsprongen. Maar toen we die weer aanzetten, kregen alle toestellen ineens 400 volt in plaats van 220, zegt de bakkerij, met alle gevolgen van dien. Ja, en dan de weersverwachting. Vandaag afwisselend zon en wolken met enkele buien, maxima 21 graden. Morgen start grijs en mistig met zon en wolken 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kansen buien en temperaturen tot 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Hansa.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens. Freddy Nijens.
3: Een hele, hele goedemiddag allemaal en welkom bij Het Beste van het Zuiden. We zijn vandaag 11 september 2016.

beste van het zuiden, de top 15. Elke week op vrijdag tussen 17 en 18 uur. Is er iets veranderd? Natuurlijk, er is van alles veranderd. De lijst verlaten heeft deze week Ine Schonkeren. Ik dans stond 14 weken in onze lijst. We gaan snel verder, op een start. Dames en heren, hier is nummer 15. Verleden week stond hij op 8, 7 weken in de lijst. Hier is Johnny en meer van jou.

0: Hansa.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Wat op 15, Johnny. En meer van jou. Hij kwam van 8 naar 15, 7 weken in de lijst. Michael van Horik, hij is blijven staan deze week op 14.

0: maar is dat al 15 weken in onze lijst. En Dennis, hij weet het nog steeds niet, want wie wat waar. Hij komt van 6 naar 12, 10 weken in de lijst. En lekker joegelen met Lindsay Lynn op nummer 11 blijven staan, 4 weken in de lijst. Dames en heren, welkom bij het beste van het zuiden. Je kan altijd reageren op het programma door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be of je stuurt een mail naar mezelf, freddy.nijens@telenet.be. De volgende, dat is een nieuwkomer trouwens deze week, de hoogste nieuwkomer. Het is er ook bij eentje deze week. Hier is Tinus en Limburg Leef op nummer 10.
1: Freddy Nijens.

0: Plaza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Zet jij je radio net aan. Een hele goede middag en welkom bij het beste van het zuiden. Op nummer 10, de nieuwkomer, was dat van Tinus en Limburg Leef. Trouwens, hij was de afgelopen week ook Monza's favoriet.

en Samen Zijn We Sterk. 2 weken in de lijst. En René de Feestzanger. Het Speelkwartier. Hij staat er zo maar liefst 11 weken in. Komt van 5, gaat naar nummer 7. De Nederlandstalig-Franstalige plaat van Maurice Monet. En Le Soleil. Hij komt van 12 naar 6 en staat 3 weken in de lijst. We gaan nu naar plaats nummer 5. Hier is hij, Bianca Balendonk en De Weg Nog.

0: Salsa. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: En zo komen we stiltjes aan ten einde van dit programma. Voor vandaag vrijdag 11 september 2026. Op 5, 13 weken staat ze in de lijst. Bianca Balladonk en De Weg naar Hoes. En ze komt van plaats nummer 3. 3 plaatsen winst voor Chris Alphabet en Ik Zie de Zon. 5 weken in de lijst. En 1 week of 1 punt winst voor Sien en Eddie. En Laat ons leven, laat ons reizen. En toen net hoorde u Freddy Davis met Geniet van Iedere Dag op plaats nummer 2. Voor we de nummer 1 aan gaan kondigen, ga ik u allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. Ook natuurlijk iedereen die een mailtje schrijft of ons contacteert. Heel erg dank hiervoor. Bent u nog artiest, wilt u muziek doorsturen? Heel graag natuurlijk. Maar stuur dan meteen gewoon het nummer in de mp3-formaat of wave als het kan. Aan links, helaas, daar hebben wij niks aan. Ik wens u een fijn weekend trouwens. En blijf gezond. Graag tot volgende week vrijdag weer om 5 uur. Nummer 1 deze week. Hier zijn ze. Andy en Monique en de Orgelman.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van...

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent. Dat meldt het parket inmiddels. Via Smart School had iemand gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en omgeving werden een tijdje ontruimd. De jongen zit trouwens op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Franse minister van Wonen Melissa de Pratere. Hoe ze dat allemaal gaan doen en wat dat allemaal gaat kosten, geen idee. In de VS zijn de herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York en Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij een toespraak. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis bij in een rolstoel. Prinses Astrid werd 94. Het klaart op vanuit het westen, het wordt droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige periode, maxima 22 graden. Zondag regen, temperaturen rond 20 graden dan.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo'n goeie avond. 3 minuten over de klok van 18 uur geworden op de vrijdagavond alweer. Wat gaat het toch allemaal snel? Twan en Hans weer in de studio van 18 tot 19 uur. Twan, wie heb jij meegebracht?
1: Ja, Hans, ik heb vandaag een jonge dame hier voor me zitten. Het is een schrijfster, ze heeft een boek geschreven. En we gaan proberen daar vandaag iets meer over te vertellen aan de luisteraars en ook aan de mensen thuis en onderweg. Mm-hmm. Ze heet Jentel Jehul. Jentel, welkom hier in de studio.
2: Hallo.
1: Hey. Jentel, misschien even proberen te schetsen wie je bent eigenlijk en waar kom je precies vandaan?
2: Ja, dus inderdaad, mijn naam is Jentel. Ik ben van pre-afkomstig, dus niet hier ver vandaan. En ik ben 29 jaar. En ja, ik ben inderdaad een schrijfster, sinds kort.
1: Sinds kort?
2: Ja, ja.
1: Maar ben je in Bree geboren, getogen of naar de school geweest? Of waar ben je naar school geweest?
2: Ja.
1: In de kleuterklas bijvoorbeeld?
2: Ja, in Beek ben ik naar school gegaan, in het lager. En toen een tijdje in Bree, maar niet te lang, want daarna ben ik naar de kunstschool in Genk geweest.
1: Ja.
2: Omdat altijd dat creatieve wel in mij zat, dus en nadien in Gent gestudeerd.
1: Maar wat heb je dan voor keuze heb je dan gedaan? Welke richting ben je uitgegaan?
2: In middelbaar, in Genk was het vooral eerst nog het architecturale, dus architectuur.
1: Kunstacademie eigenlijk.
2: Kunstacademie, ja. Ja. En toen zat die roeping denk ik al een beetje van, oké, architectuur, dat
1: je wil bouwen, gebouwen tekenen? Of,
2: ja, je denkt dan het creatieve tekenen vooral, omdat tekenen was altijd een eerste taal bij mij. En toen dacht ik, ja, we gaan architectuur proberen, maar eerst heb ik interieur gedaan, hogeschool.
1: Binnenhuis eigenlijk.
2: Binnenhuis, ja. In Gent. En nadien heb ik geschakeld naar architectuur en ben ik afgestudeerd als architect.
1: En ja. Je hebt daar universitair afgestudeerd,
2: ja.
1: Geloof ik, hè?
2: Ja, klopt, in Gent. Ja.
1: Dus master in de architectuur, of hoe moet ik dat noemen?
2: Master in de architectuur, 7 jaar gestudeerd, dus ja. In Gent, heel lang.
1: Ja. Heb je nog herinneringen aan de tijd dat je nog in Beke als qua juffrouw liep?
2: Ja, ja, het is Beek. Ja, daar heb ik heel lang inderdaad in het lager en wel ook leuke herinneringen. Maar ik heb veel van mijn periode of herinneringen meer in Gent gespendeerd. Dus dat is mij het meeste bijgebleven. Ja, mijn papa bijvoorbeeld, die komt van Beek. Dus ja, dat is...
1: Maar je was niet alleen in Gent aan het studeren. Je had nog een vriend daar die daar ook was. Hè?
2: Ja, mijn partner, dat is Maxime. En daar hebben we samen architectuur gestudeerd. Nu 15 jaar bijna samen. En dus we zijn allebei ook afgestudeerd als architect. En zijn nu ook een eigen architectenbureau aan het opbouwen.
1: Ja.
2: En,
1: ja. Ja, Maxime die was eigenlijk de zoon van de plaatselijke fietsenmaker.
2: Ja, van Mielke van de Wal. Hè?
1: Ja. Dus. Ja. Allee. En dus je bent eigenlijk, jullie zijn al lang samen, want jullie zijn ook samen eigenlijk. Hè?
2: Ja, ja, ja. Van jonge eerste geliefde, want dat was mijn eerste geliefde gelijk.
1: Eerste vlam. Eerste,
2: ja, ja. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk gebleven, samen op kot gegaan. Mm. En ja, dat is,
1: en nu hebben jullie samen een architectenbureau of een architectenbedrijf, of hoe moet ik het zeggen?
2: Ja, IM Atelier noemt dat. Dus dat is nog maar startende wel, maar ja, het is beginnend en... Het gaat heel goed. We hebben ook zelf een eigen woning gerenoveerd in Bree. Mm-hmm. Aan de oude gendarmerie, wel gekend.
1: Ah ja, dus, in die buurt zit je in Bree. Dus dat is toch vlakbij thuis eigenlijk. Dat is zo'n beetje het midden tussen jouw ouders en Maxime zijn ouders eigenlijk.
2: Want de meesten zeggen, waarom ben je niet in Gent gebleven? Want Gent is toch...
1: Ja, Vlaamse cultuurstad aan volle letteren natuurlijk.
2: Ja, dus, we zijn toch terug naar de Limburg gekomen.
0: De Limburg.
1: Het platteland heeft jullie het toch nog aangetrokken.
2: Ja.
1: En
2: de
1: familie natuurlijk is ook wel fijn dat je daar dichtbij en vaker mee contact hebt natuurlijk. Maar we gaan eens eerst kijken. Je had een muzieklijst gemaakt en daar gaan we misschien een liedje uitdraaien, Hans.
0: Ja, als ik dat zo hoor, zo, dan... Een relatie die al zo lang duurt en alles is eigenlijk een perfect year, maar years. Een perfect day had je gekozen. Ja. Waarom?
2: Perfect Day van Miriam Stockley, dat is vooral vanuit het gekende van Pieter Konijn. En ik als schrijfster, maar ook als schilder, tekenaar, is dat een programma waar ik vroeger heel vaak naar keek. En ik denk dat de meesten het wel gaan herkennen van Beatrix Potter. Dus,
1: Hans, we gaan eens luisteren naar.

0: Ja, helemaal naar 1999. Het is eigenlijk zo'n beetje, een nummer om inspiratie op te doen, hè. Perfect day.
1: En om tot rust te komen, om te bezinnen eigenlijk ook een beetje, hè? Of meen ik dat maar?
2: Ja, dat klopt volledig. Dat heb je goed gevoeld.
1: Ja. Maar ja, je hebt eigenlijk architectuur gedaan. Je hebt dus nu samen met je vriend, met Jasmin, zit je dan in een architectenbureau.
2: Ja, met Maxime, ja met klopt. Maxime, ja, inderdaad. Ja.
1: En, maar eigenlijk zocht je iets anders, heb ik de indruk. Hè? Want je hebt nu een boek uitgegeven, dat is wel heel iets anders dan met woningen bezig zijn of interieur bezig zijn met die dingen allemaal. Proberen vergunningen.
2: Ja, het is een heel andere wereld. Hè? En ja, dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat al van begins af aan, al van kind af aan eigenlijk speelde. En dat is gewoon omdat ik heb heel lang gezegd, ik ga een boek schrijven. En dat was precies ook mijn missie op de een of andere manier, maar ik wist nooit over wat. En na het afstuderen ben ik ook eerlijk gezegd een beetje in een soort van zwart gat gevallen.
1: Moeilijk moment.
2: Ja.
1: Een switch maken tussen de vrijheid van studeren.
2: Ja.
1: Natuurlijk, er zit ook druk bij, want je moet stages lopen, je moet je eindwerken verdedigen.
2: Het moeten, hè. Ja.
1: Dus altijd, die deadlines moeten gehaald worden natuurlijk. En dan is het in één keer is dat achter de rug, zal ik zeggen. Je hebt je diploma's.
2: Klopt.
1: Je moet aan de slag. Architectuur wil meestal zeggen of in een groot architectuurbureau gaan werken of zelfstandig iets uit de grond stampen.
2: Ja.
1: En dan moet je keuzes maken natuurlijk.
2: Ja, en die stage, dat is iets, daar kun je niet echt onderuit. En daar was ik me ook wel van bewust. Maar de wereld lag in principe voor mij open. Ik had een goede relatie met ouders, met mijn partner, met iedereen, gezondheid en... Maar toen kwam die wat als heel erg in mij naar boven. Ik zat te veel in mijn hoofd in de toekomst. En die druk die al jaren eigenlijk speelde, kwam dan heel hard binnen. Mm-hmm. En ik kampte heel erg met angst en paniekaanvallen. Iets wat veel mensen de dag van vandaag herkennen waarschijnlijk. Ik wilde ook gewoon eerlijk toegeven dat ik mentaal toen ook echt heel diep heb gezeten. En ik voelde mij toen ook ergens misschien schuldig, omdat je denkt dan, oké, deze meid is nog heel jong, die kan nu eigenlijk de wereld aan, bij wijze van spreken. Mm. Waar heeft die eigenlijk om te klagen? Maar toen kwam gewoon het besef van, wat wil ik eigenlijk en wie ben ik? Mm. Dat was...
1: Je eigen zoeken.
2: Ja.
1: Dat was eigenlijk de grote vraag en de grote uitdaging van dat moment dan.
2: Wat is mijn pad? En dat was, dat was ik even kwijt. En daarover gaat ook mijn boek eigenlijk over verdwalen en thuiskomen bij jezelf. Mm-hmm. En een periode van verstilling. Dat was een heel belangrijke, even terug naar mezelf. Wie ben ik? Wie is Jentel? En een periode van verstilling noem ik het. Ja.
1: Als we het boek zo bekijken, want het ligt hier voor ons op de tafel natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Het heet Muze en ik. Maar als we het even open doen, dan zien we daar toch wel overal mooie prenten in verwerkt.
2: Ja, klopt.
1: En die prenten, dat tekenen, dat is toch iets wat je al heel jong deed eigenlijk, als ik het zo begrijp. Hè.
2: Ja, dat klopt. Hoe ik het ook moet omschrijven, mijn jeugd. Van kind af aan, als mijn ouders vroegen, als ik terug van school kwam en die vroegen, hoe ging het vandaag, Jentel? Dan was altijd gewoon goed. Maar hoe het echt met mij ging, dat beelde ik uit in mijn tekeningen. En dan legde ik die voor de slaapkamerdeur neer en dan konden mijn ouders echt zien van, zo voelden ze zich vandaag.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is echt mijn communiceermanier of mijn taal geweest. Mm. En,
1: een vorm van uitdrukken van hoe je je voelt eigenlijk. Van je gevoelens, van je diepste, binnenste, kon je uitdrukken met je pen of met je penseel.
2: Yes,
1: en
2: ja,
1: met je kleuren die je gebruikte.
2: Ja, mijn veilige haven eigenlijk. Ja.
1: En dat heb je al van jongs af aan, 7 jaar, toen je dat allemaal al kon hanteren. Dus pen en potlood.
2: Ja, en Disney-films kijken, dat is misschien gek, maar dat is een heel belangrijk deel altijd geweest van wie ik was of ben of inspiratie. En dat was ook gewoon hoe ik, als ik thuis kwam, direct Disney film kijken of boeken lezen of gewoon even tot rust komen. En dat wilde ik ook brengen in het boek van het is oké, rust en gelijk de muziek, hoe je het aanvoelde en dat gevoel is heel belangrijk.
1: We gaan het zelfs verder over het feit dat je dus en je tekeningen uit je jeugd zo krachtig hebt kunnen hanteren.
2: Mm-hmm.
1: En nu dat je met tekst krachtig aan de slag gaat. Maar we gaan nog eerst wat muziek maken.
2: Ja,
0: ja, de keuze van Jendel, dat is Bryan Adams. Ja. Dat moest er zeker tussen zitten.
2: Ja, klopt.
0: Zeg die zo...
2: Ja, Sound the Buggle. Ik zou zeggen, luister heel goed naar de tekst, want dat is misschien wel een mooie verwoording om ja, hoe ik mij heb gevoeld in de prul dat ik heel diep heb gezeten ofzo. Dus,
0: mm-hmm.
2: Waar mensen zich misschien ook wel in gaan herkennen.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, Bryan Adams, Twan. Ja, kent je hem?
1: Een dringende stem natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, een grote artiest ook. Hè, dus,
0: ja.
1: Maar ook een beetje een buitenbeentje ook natuurlijk in de pop.
0: Met tekst waarschijnlijk. Hè. Met aangrijpende teksten ook. Hè.
2: Ja.
0: En daarom heb je ook voor dat liedje gekozen.
2: Ja, ik herken mij helemaal in die tekst. Dus dat was daarom ook zo'n belangrijke daarin. Mm-hmm. Dat die er zeker tussen zat. Ja.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook een quote voor je eigen geschreven natuurlijk.
2: Ja, ja, de quote die bij mij eigenlijk een beetje de fundering van mijn boek is, van Jussa en ik, is, als ik het quoteer, angst is geen vijand. Het is een stem die fluistert dat je op het punt staat te groeien. Dat is bij mij een heel belangrijke. Ja.
1: Schrik hebben we eigenlijk nergens voor nodig in principe, hè. Maar als ze ons toch overvalt.
2: Ja, als je geen andere manier, als het u inderdaad overvalt en het overmeestert u en je denkt constant dat je in een soort angst leeft, dan ja.
1: Maar als je eruit gekropen komt, krijg je een nieuwe horizon natuurlijk.
2: Ja, ja, dat is mooi gezegd. Ja. Dat klopt ook.
1: En die nieuwe horizon, dat is jouw schrijven, hè? Dat is jouw tweede talent, zal ik zeggen, of je tweede taal. Dat schrijven, hoe ben je daartoe gekomen of wanneer heeft zich dat aangekondigd of gemanifesteerd dat je daar aan toe
2: was? Dat is ook een heel
1: mooi
2: wat je nu aanhaalt, gemanifesteerd vooral, omdat doordat ik het misschien zo vaak aanhield of aanhaalde van dat ik een boek wilde schrijven, ben ik gewoon beginnen doen, want dat is het meestal. Ik ben vorige week nog iemand tegengekomen en die zei tegen mij, oh, dat jij een boek hebt geschreven, ja, had ik ook maar een boek, ik wil ook al zo lang een boek schrijven, ik zeg maar, moet je gewoon doen.
1: Beginnen.
2: Gewoon beginnen. En ik had dat toen ook. Ik had letterlijk een boek gekocht waarop stond van wanneer ga je nu eindelijk dat boek schrijven? Was de titel van het boek.
1: Oké, toepasselijke titel voor jou.
2: Ik heb het boek nooit gelezen, maar het was gewoon eigenlijk een beetje voor mezelf van oké.
1: De aanwezigheid kan ook al een trigger zijn.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Inderdaad. Huh? Zo van gewoon beginnen, dat is de boodschap. En beginnen schrijven en vooral heel veel lezen van andere grootmeesters. Ja.
1: Maar ben je vaak in de bieb geweest om boeken uit te lenen?
2: Vooral in de winkel, want dat, in de bieb ja ook wel, maar ik koop het gewoon graag voor mijn collectie, omdat ik ben wel echt een boekenfanaat. Dus, ja.
1: En dan kan je er ook vaker op terugvallen op een ander moment en dan hoef je dan niet eerst naar de bieb te gaan om het nog eens terug te uit te lenen.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: En ik ben ook heel snel aangetrokken tot mooie covers, dus dat is voor mij, de cover mogen zit... natuurlijk niet altijd judgen, zei ze, maar...
1: Maar het zit in de aard van het dier, je grafisch werk natuurlijk als architect en je academie voorgrond natuurlijk bepaalt dat ook, dat jouw interesses daar sterker liggen als in iets anders. Hè.
2: Dat is ook zo, ja.
1: Maar dan, ja, schrijven. Je hebt nog een boek. Het is natuurlijk geen een dikke kanjer, hè, maar hij is natuurlijk helemaal opgefleurd met tekeningen van jou, die je ook extra hebt ontwikkeld en ontworpen hebt voor dit boek. Teksten, hoe lang ben je ermee bezig geweest met je teksten eigenlijk?
2: Laten we zeggen, ik heb een jaar lang geschreven en dat is dan, wat ik bedoel met schrijven, dat is... Ja, je staat ermee op, je krijgt ideeën, ik schrijf het op, dan weer in de vuilbak. Dat is trial and error, dat is niet van... Ik was daarvoor nooit een kanjer daarin, maar dat is zo vloeiend gegaan. En vooral door natuurlijk te lezen van andere boeken, inspiratie, heeft mij echt veel doen leren in het vakjargon ook.
1: Je ziet dat ook meestal in de structuur van een boek. Hoe maak je de structuur? Ja, welke structuur volg je? Die dingen.
2: Maar bij mij is wel de dialoog geweest vanuit de tekeningen dat ik tekening eerst maakte en dan de tekst vaak. Om de inspiratie daarin te gaan combineren. Mm. Ja,
1: en de tekening die kwam natuurlijk uit het binnenste van je hart. Want dat had je al van je zevende jaar, bij wijze van spreken.
2: Ja.
1: Dus je kon je met tekeningen al heel goed uitdrukken, heel goed expressie geven.
2: Ja.
1: En die expressie heb je dan onder woorden proberen te brengen.
2: Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. En als ik er nu zelf even bij nadenk hoe ik eraan begonnen ben. Maar ja, Musa is voor mij een heel belangrijk beginpunt geweest. Want dat is mijn gids. Het boek noemt dus ook Musa en ik mijn gids bij verdwalen en thuiskomen. Maar Musa is de witte beer die geïllustreerd staat op de cover, die eigenlijk u gaat gidsen doorheen de fase van het boek. En daar is het ook bij begonnen en ja, zo voortgevloeid.
1: Je hebt dus twee hoofdpersonen in het boek eigenlijk.
2: Ja.
1: Een beer, een mooie witte beer, zacht.
2: Ja.
1: Voor alles een oor hebbend, zal ik het zo zeggen misschien.
2: Klopt, ja.
1: En dan heb je ook een ander stekelig dier dat meedoet in het hele verhaal. En dat is een egel eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: De egel heb ik eigenlijk naar mezelf gespiegeld. Omdat de stekels staan voor het kwetsbare. En je wilt jezelf beschermen. Maar dan het kwetsbare van de buik. Het zachte, het diep van binnen. En die stekels die zich gaan opzetten of juist gaan verdwijnen. En dat vond ik een heel mooie symboliek naar mezelf, maar ook naar anderen die zich daarin kunnen herkennen.
1: Reflecteren, ja. Eigenlijk. Ja.
2: Want het is ook in de ik-perspectief bewust geschreven daarom. Ja. Ja.
1: Hans, we gaan nog wat muziek
2: vind ik een goed idee.
1: We hebben nog...
0: Het is jouw keuze van de muziek natuurlijk. Hè. We hebben de Go-Go Dolls. Twan zal ze ook niet kennen, ik ook niet. Kind gezet van nu?
1: Nee, dat zijn wel andere dolls.
0: De Guys and Dolls, ken ik nog. En de Dolly Dolls. Ah nee, dat was nog een andere. Nee, maar je hebt gekozen voor de Go-Go Dolls met Iris.
2: Ja, klopt.
0: Waarom? Waarom dit nummer?
2: Ja,
0: dat brengt die ook weer...
2: Ja, eigenlijk een beetje gelijk met Bryan Adams, maar misschien ook wel ergens van wie zegt dat ik zo moet zijn of wie zegt wie ik ben, dat is zo die vraagstelling en ja, ik ga niet te veel verklappen want natuurlijk, de tekst is belangrijk om naar te luisteren en, ja.
0: We gaan er naar luisteren
1: inderdaad, Hans.

0: Ja, Twan, ik wil weten dat jij weet wie ik ben.
1: Ja, ja, I just want to know who I am.
0: Ja.
1: Daar hadden we het straks nog heel in het openingsgesprek. Ja. Hè, we willen de luisteraars laten horen wie je bent.
2: Ja,
1: we willen
2: ben
1: je
2: ik?
1: Voorstellen wie ben je, wie is Jentel. Dat is wat we willen doen.
2: Ja.
1: Maar dat zoek je zelf ook naar natuurlijk. Hè. Je bent ook altijd op zoek, iedereen is een beetje op zoek naar wie ben ik eigenlijk, wat doe ik hier, snap je? Maar ja, we hebben dus een boek met twee figuren, een zachte beer en een stekelige egel natuurlijk. Het is eigenlijk geen kinderboek natuurlijk. Hè.
2: Nee, het is, de meesten denken dan natuurlijk, ze zien daar een getekende witte beer met een egeltje. Oh, lief, schattig, is het ook zeker. Maar de diepere gelaagdheid zit hem natuurlijk in hoe dat je het leest. Het is voor jong en oud, dus een kind kan het lezen, maar een volwassene ja, leest het natuurlijk anders. De boodschap die ze eruit halen en dergelijke.
1: Ja, die gaat dieper als het, ja. als een kind het leest, is het oppervlakkig en dan gaat het over de diertjes
2: eventueel,
1: natuurlijk.
2: Ja, want ik vergelijk het eigenlijk ook altijd met een Disney liedje. Als je Disney liedjes beluistert, dan zingt je fijn mee en leuk, maar als je naar die tekst even gaat luisteren, dan hoort je daar nog
1: zit
2: een andere
1: een boodschap
2: betekenis.
1: Achter, natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. Dus.
1: En dan, ja, je hebt het klaargemaakt, het boek. Je hebt de teksten liggen schrijven. Heb je hulp gehad met teksten schrijven? Heb je hulp gehad met de versiering die je gemaakt hebt? Dus de layouting en dergelijke dingen?
2: Ja, ik moet toch wel een paar mensen, even daaraan toevoegen. Want dat is ook in mijn dankwoordje. Vooral ook Maxime natuurlijk, mijn partner, die heel vaak mijn manuscript heeft mogen lezen en controleren. Mijn ouders, Lenno Franke, ook een schrijver, die schrijft fantasyboeken. Ronnie en de andere personen natuurlijk rondom mij, waar ik heel dankbaar om ben. Die hebben mij ook inspiratie gegeven.
1: En misschien ook kritiek, opbouwende kritiek.
2: Ja, tuurlijk, dat is er sowieso en dat gaat er ook altijd zijn en dat is oké.
1: Maar ik ben nu toch heel nieuwsgierig hoe je met je tekst omgaat, hoe je taalgebruik is en dergelijke dingen. Zou je iets willen citeren uit je boek?
2: Ja, graag. Heel graag zelfs. Want de intonatie is ooit verschillend bij bepaalde lezers die het lezen. Maar ik ga denk ik gewoon al beginnen bij de eerste bladzijde van het boek. En ja, dat vind ik wel mooi om mee te beginnen. Dus ik ga citeren.
1: Kan je gaan?
2: Ja. Boven, waar de lucht koel en helder is en de tijd zachter lijkt te lopen, zit ik. Ik zit hier vaak. Niet om het te verstoppen, maar omdat het de enige plek is waar ik mezelf nog een beetje kan horen. Onder mij kronkelt het leven, vol geluid, vol drukte. En ik kijk ernaar, maar ik begrijp hetzelfde. Ik voel me altijd een beetje anders, alsof ik op een plek geboren ben waar de taal van mijn hart niet wordt gesproken. Ik zie dingen die anderen niet zien en ik voel meer dan ik kan uitleggen. Wanneer ik het probeer, wordt er vaak gelachen of gezwegen. Dus word ik stil. En dat is de eerste bladzijde.
1: Dat is de eerste bladzijde. Dat gaat eigenlijk het stil zijn, het verstillen in jezelf eigenlijk. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja.
1: Je bent van binnen ben je een en al chaos, mag je niet zeggen. Je bent druk in je eigen bezig. Maar je krijgt het er niet uit, want als het eruit komt, dan zijn er andere mensen die de deel van niet snappen wat je binnen in je hebt.
2: En ik denk dat er gewoon heel vaak mensen

0: mensen zijn die te veel rekening houden met oei, wat gaan jullie denken of vinden of nu dat ik wel een persoon ben, want als vaak mensen naar mij vragen van ja Jensel, hoezo voel je je zo? Of als ik dat boek lees, zo zijt je toch niet? Maar natuurlijk, iedereen heeft een bepaald opstelling van haar of hij en ja, maar hoe die zich diep van binnen voelt, dat is natuurlijk verschillend. En dat is het steken liggen, je wilt je beschermen en zo, dus ja.
1: Eigenlijk heb je altijd al, toch zeker in je studenten, twee Jentels gehad. Een Jentel die verstilt en een Jentel die iedereen ziet, die voor iedereen tastbaar is en die voor iedereen te horen is. Maar dat verstilde, dat is altijd in jou gebleven, want dat kon je niet uiten, omdat dat niet begrepen werd.
0: Ik ben nog altijd op zoek, denk ik, want ik denk niet dat door het boek te schrijven, dat ik direct weet van oké, dit is het en. Hè. Maar dat is ook oké. En het gaat er vooral op het pad die je bewandelt en met vallen en opstaan en verdwalen en weer thuiskomen, gelijk het benoem. En die twee Jentels, die mogen er zijn, maar ooit nam de andere Jentel meer de overhand, waardoor het uit balans ging en dan chaos.
1: Maar we zijn op pad, en het is het pad wat het is. Hè. Het doel, dat is bijzaak, het is het onderweg zijn.
0: Het onderweg zijn.
1: Dat is belangrijk natuurlijk. Hè. Dat zijn de belevenissen, dat zijn de mensen die je tegenkomt, dat zijn je ideeën die gestalte krijgen.
0: Ja.
1: In dit geval in een boek met tekeningen erbij.
0: Klopt.
1: En je hebt natuurlijk heel veel kleur gebruikt, ook in je boek. En ik zie dat jouw buitenkant van het boek is helemaal een blauw nuance.
0: Ja, klopt.
2: De lievelingskleur.
1: Maar daar hebben we natuurlijk, op je lijst staat er een liedje. En dat heeft ook een titel die met blauw te maken heeft.
0: Ja, hè? Want de meesten denken, oh, blauw is haar lievelingskleur. Maar het heeft een dieperliggende betekenis. En ik weet niet of ik er volledig uit wil over beginnen waarom misschien. Maar het is vooral naar het schilderen. Als kunstenaar gebruik ik het ook heel erg veel. En dat heeft opnieuw die diepere gelaagdheid waarom. Dus dat is misschien mooi te verwoorden via het liedje opnieuw.
1: Van Enya Helms, hebben we dat nog liggen?
2: Ik heb dat liggen, ik heb dat klaarstaan.
1: Dat is goed.
2: En dan gaan we nu draaien.
0: Fijn.

0: Caribbean Blue. Ja, toevallig ook de kleur die ik ook graag zie. Ik weet niet hoe dat bij u is, Twan.
1: Ja, blauw is een kleur die pas laat in de evolutie ontstaan is. Zeker bij planten en dieren. Dus blauwe bloemen, blauwe vlinders, noem maar. De blauwe stenen en dergelijke dingen. Dus dat is een laatste fase in de evolutie van 5 miljard jaar eigenlijk. Oh. Dus een blauw is ook de hemel.
2: Ja. Heel mooi kleur. Jentel
1: de hemel. Dat
2: de
1: is
2: hemel.
1: Ja, open.
2: En het water.
1: Ja, ja, ja. En dat is jouw kleur eigenlijk.
2: Ja, blauw. Dat is, nogmaals, als je mijn boek gaat lezen, gaat het misschien nog duidelijk zijn. Maar ik ben eigenlijk beginnen tekenen en schetsen in de kleur blauw. Onbewust zelfs. Om later pas te gaan beseffen waarom. En dat heeft wel de doorslag van, oké, mijn cover moet ook blauw zijn.
1: Ja. Ja. Maar ja, Musa. Is een hondje of een diertje? Of
2: ja, zoals ik al eerder tegen u heb verteld, Musa is mijn hondje vroeger geweest. Ik had geen broers of zussen. En ik ben ook later pas ter wereld gekomen, dat mijn ouders konden moeilijk kinderen krijgen. Ik ben dus eigenlijk een IVF-kindje, gelijk ze zeggen. En dus broers en zussen had ik niet, maar ik had wel Musa. En dat was mijn wit hondje met de punten.
1: Schattig diertje.
2: Ja, met de puntige oortjes. Mm-hmm. Die zei niet veel, maar toch zei die heel veel.
1: Dat was jouw beste vriend of vriendin?
2: Ja, ja vriendin. En,
1: knuffeldiertje.
2: En dat is eigenlijk dus mijn gids geworden. Dat heeft een diepere betekenis gekregen. Mm-hmm. En mijn inspiratie van alles. En ik denk dat veel mensen dat wel vinden. Dat een hond is niet altijd gewoon een hond. Het zijn ook vaak gewoon engelen op aarde zonder vleugeltjes. En ja, het gaat nu niet om een hond, het boek natuurlijk. Het is Musa en de egel en Musa is de
1: Nee, gids. Dat is voor jou een emotionele gebeurtenis natuurlijk.
2: Dat staat
1: die naam
2: wel
1: Musa en jouw hondje, dat was de naam van je hondje. Ja, dat is dan ook wel een
2: inderdaad.
1: Emotionele gebeurtenis.
2: En zo heeft iedereen zijn of haar gids. En of dat nu een hondje of iets anders. Of, inderdaad.
1: Want je had ook een bladzijde in het boek van Wat Als.
2: Ja, Wat Als. Die ga ik inderdaad voorlezen, want dat was een heel belangrijk stuk in het boek. Om misschien ook te beseffen hoe dat het is opgebouwd. En die kan ik citeren als je dat graag
1: hebt.
2: Ja,
1: je mag die nog citeren. We hebben nog 5 minuten aan hand. Ja, dat kan maar gelukken.
2: Oké. Dus ik ga misschien een beschrijving van de schets of de tekening van die bladzijde. Je ziet eigenlijk Musa naar het water kijken en ik, de egel. En die zit met heel veel vragen. En dus ik citeer. Musa kijkt me niet rechtstreeks aan. Maar ik voel dat Musa het weet. Alsof stilte ook woorden bevat. Je maakt je zorgen over de reis over het zoute water, is het niet? Vraagt Musa. Ik knik. Heel klein. Ik ben er nog nooit overheen gegaan, fluister ik. En wat als ik verdwaal in het diepe? Wat als ik nooit vind wat ik zoek? Wat als ik faal? Wat als ik mij vergis? Ik zwijg. Wat als ik niet gemaakt ben voor dat soort wegen? Een lange stilte. Musa kijkt naar de horizon alsof daar het antwoord ligt. Of misschien gewoon rust. Dan zegt Musa, en wat als de hemel morgen groen wordt en je neus eraf valt? Ik verslik me bijna in mijn adem. Mijn ogen worden groot. Musa glimlacht zacht. En wat als het goed gaat? Wat als hij niet verdwijnt, maar ontdekt? Wat als hij niet verdwaalt, maar aankomt waar je altijd al moest zijn? De wind strijkt langs onze gezichten, alsof de natuur zachtjes knikt. Angst is niet je vijand, zegt Musa. Soms is angst een gids, die wijst niet altijd af, maar duwt je voorzichtig vooruit.
1: Ja, dat is weer hetzelfde wat we toen straks al even aangehaald hebben. Dus, angst kan ook een andere dimensie creëren.
2: Ja.
1: En jou dwingen. Een stap te zetten
2: meestal,
1: in een richting onbekend is.
2: Ja, en dat is
1: en die tot iets leidt.
2: Klopt. Want dat is het groeimoment. Meestal als je iets niet durft of denkt van zou ik dat wel doen? En wat als dit gebeurt en wat als dat gebeurt? Maar ooit is dat inderdaad het kantelpunt om gewoon te gaan en te groeien. En vooral dat eigenlijk.
1: Die stap zetten.
2: Ja. Inderdaad,
1: Die stap dan in het water in dit geval.
2: Over
1: het zoute water.
2: Ja, over het zoute water heen gaan. Ja. Ik ga dan natuurlijk al daarin verklappen dat ze over het zoute water misschien heen gaan. Ja. En, inderdaad.
1: Altijd open blijven van geest. Altijd proberen een stap te zetten.
2: Klopt.
1: Het pad blijven bewandelen.
2: Ja, inderdaad.
1: Niet blijven discussiëren aan het rood licht of links, rechts of rechts doorgaan.
2: En dat is oké natuurlijk, maar het mag u niet beheersen. Je moet leven.
1: Nee, en, want als je drie dagen staat te discussiëren welke richting je uit, dan kom je niet vooruit.
2: Nee,
1: natuurlijk.
2: Dan ga je het nooit weten.
1: En als je recht doorgaat, dan kom je misschien toch tot het besef na een tijdje dat je misschien toch eerder rechtsaf had moeten draaien. Maar
2: ja,
1: dan heb je het dan
2: maar
1: besef
2: dan heb je
1: toch,
2: het wel geprobeerd.
1: Heb je de zekerheid dat het rechtsaf moet zijn.
2: Want dat is ook een beetje hoe het leven in elkaar zit. Dat is vaak met vallen opstaan en teleurstelling. En dat heb ik ook wel soms gehad. En die teleurstelling als je heel hard werkt. Maar ooit heeft het zo dan moeten zijn. Dat is gewoon zo. En als je het niet meemaakt, ja, had je het ook nooit gedaan of zo. Dus,
1: Jantel, we moeten dit gesprek stilletjes gaan beëindigen,
2: ja,
1: natuurlijk. Want
2: helemaal goed. Ik kan blijven praten, dus.
0: Nee, maar de tijd gaat ook snel. Hè.
1: Ja, de tijd loopt ons weg. Ja.
2: Het was heel gezellig.
1: Maar we willen misschien toch nog vragen aan jou. Waar kunnen we het boek verkrijgen? Bij jou thuis? Of,
2: ja, dus mijn uitgeverij is bookscout.nl. Maar dat is via de website. Je kunt ook in de standaard boekhandel halen. Altijd zeker eens even langs gaan.
1: Een Bree is nog een standaard boekhandel, geloof
2: bijvoorbeeld
1: ik, hè?
2: Een Bree. Ik zit nu ook al overpeld, geloof ik, Peer.
1: Mazeik heeft er geen meer, geloof
2: ja,
1: ik. Dus,
2: Mazeik denk ik wel. Jawel.
1: Nee, ik meen dat die dicht is op het moment. Ja.
2: Ja, ik ben nog zelf ook aan het voelen, want het boek ligt nu ook bij De Slechte in Gent en Paard van Troje bijvoorbeeld, maar dat zijn alweer plaatsen van Gent. Maar momenteel hier in de buurt is Bree
1: maar zo
2: de place to be.
1: Kleine plaatselijke boekhandel, dus in Bree eventueel.
2: Ja. Of als je een gesigneerd exemplaar kan het ook bij mij, maar ik heb binnenkort weer een signeersessie, dus dan is het
1: gewoon even melden, misschien bij Radio Informatief van Radio 4.
2: Ja,
1: wanneer
2: ja,
1: die doorgaat, dan kunnen mensen erop inpikken.
2: Ja,
1: als het
2: ja
1: kan.
2: Inderdaad.
1: Dus, maar ze kunnen jou ook altijd vinden op sociale media?
2: Ja, op mijn website is heel simpel, gewoon www.jenteljoel.com. En op Instagram bijvoorbeeld is het ook gewoon Jentel Joel. En daar vind je alle informatie op terug.
1: Daar kunnen ze nog alles terugvinden.
2: Ja.
1: Nu, dan moeten we gaan afsluiten, Jentel. Het was
2: heel
1: super fijn dat je hier bent geweest.
2: Ja,
1: het
2: jij
1: was
2: ook,
1: een prachtig
2: dankjewel
1: verhaal van jou. Ik denk dat de luisteraars dat wel heel fijn gevonden hebben. Dat je je zo open gesteld hebt.
0: De angst overwonnen.
2: Ja.
0: Het is helemaal alive en kicking. Misschien een mooie afsluiter in ons
2: alive
0: programma.
2: And kicking.
0: Alive and kicking van de Simple Minds.
1: Simple Minds.
0: Van, wij zien ons weer volgende week vrijdag.
1: Bedankt Hans voor de assistentie.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te keer in Rooi. Inkom is gratis.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing,
4: de place to be
3: voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook,
4: The Dancing Neeroeteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat ging dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren, we gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en omgeving werden een tijdje ontruimd. De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Maar volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken. De kans dat je besmet raakt is erg klein. Het departement Zorg verwacht nog wel meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij en het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentietroubles. Live Nation wordt dus eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet bemoeien met de programmatie. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock, Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn de herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak, alhoewel die een beetje vaagjes klonk. In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-torens stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen en was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombian Santiago Buitrago. De Spanjaard Enrique Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen. Het wordt overal droog. Morgen begint grijs. Daarna droog met zonnige periode, maxima 22 graden. Zondag regen bij temperaturen rond 20 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zes minuten na zeven uur op deze vrijdagavond. Welkom bij Radio Monza. Dit is het geluid van toen. Voortaan drie uur lang de dikste hits uit de jaren 60, 70 en 80. In deel 3 tellen we af van nummer 1000 naar nummer 1. Maar daar meer later over. Jim Diamond was dat. I should have known better. En nu de 3 degrees. When will I see you again?

hebben vandaag weer een hele koffer vol muziekplaten meegebracht uit de jaren 60, 70 en 80. Deze plaat stond nummer 1 in Australië, nummer 4 bij onze Noorderburen en nummer 8 in ons eigen Vlaamse landje. The Babies, Is It Time uit 1977. Uit 84 komt Prince en The Revolution langs met I Will Die For You.

Deze Ebony and Ivory was de eerste single van McCartney's derde soloalbum Tug of War. McCartney schreef de single op zijn boerderij in Schotland. En daarmee werd een tweede plaats bereikt in Vlaanderen en een derde plaats in Nederland. En dat allemaal in samenwerking met Stevie Wonder. Nu terug naar 1973 met de enige top 40 en debuutsingle van Kincaid. Dreams are ten a penny.

eerbetoon aan de overleden Buddy Holly, die het origineel had uitgebracht in 1958. Peter and Gordon, True Love Ways. Ik heb nog een paar platen in de aanbieding wat betreft deel 1 van het geluid van toen. Zo dadelijk Bob Marley en The Wailers met No Woman, No Cry, na deze van The Who. Bereikte nummer 28 in de top 40 in 1967. I can

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Maar volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken. Je geraakt niet zo snel besmet. Het departement Zorg verwacht nog wel wat meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij en het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen, anderen worden een beetje grieperig of ziek. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is omgekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen zelf bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hogere cholesterol, blijkt uit een bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Experten pleiten om de blootstelling van PFAS te beperken. Onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat naar de 8e finale. De Ier Eddie Dumber heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enrique Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Klaartoffen vanuit het westen, het zou straks weer droog worden. Morgen begint grijs, daarna droger met zonnige periode 22 graden. Zondag regenachtige graad of 20. Maandag wordt het weer beter.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

nummer van de New Yorkse discogroep Odyssey stond 12 weken lang in de hitlijst in de UK. De hoogste bereikbare plaats was nummer 4. Het stond 6 weken in de top 10 en 6 weken daarbuiten. Origineel was het een plaat uit 1977 van Lemont.

7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur. De leukste muziek op jouw radiostation. Uit 74, de Sweet Sensation met Sad Sweet Dreamer. En nu terug naar de jaren 80 met Inner City, Good Life.

Uit het debuutalbum Speak, uitgebracht in 1988. London Beat met 9 AM haalde een 33ste plaats in de top 40 in Nederland en een 28ste plaats in de Ultra Top 50 in Vlaanderen. Sinds januari 23 staat ze op nummer 60 van de beste zangers aller tijden van Rolling Stone. Ik heb het over Kate Bush met Babushka.

Een van de favoriete platen van mijn radiocollega Carlo. Dit was Pink Floyd uit 1979. Another Brick in the Wall. Zometeen uit 1977 Al Stewart met Year of the Cat. En uit datzelfde jaartal komt deze van de formatie Pussycat, My Broken

voorlaatste vocale plaat in het tweede gedeelte van het geluid van toen. Al Stewart met Year of the Cat uit 1977. Uitgaan doen we met The Pointer Sisters en Automatic uit 1983.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

derde en laatste gedeelte van het geluid van toen. Wij tellen vandaag af in onze top 1000 van nummer 985, deze van Odyssey, naar nummer 971. En ondertussen draaien we Paul McCartney en The Wings met hun hitje uit 1974, Band on the Run.

Een van de twee songs die de top 40 haalde in Nederland scoorde nummer 4 in de top 40 en nummer 1 in Vlaanderen, als ook in Amerika en Canada stond hij helemaal bovenaan de hitlijst. Charlie Rich uit 1973, jawel, met The Most Beautiful Girl in the World. En dit is Mr. Euro Song Festival, Johnny Logan, What's Another Year?

de favoriete platen van mijn vriendin. Dit waren de Kelly Family uit 1979 en David's Song, Who'll Come With Me. Lekker verder hier op de radio met David Robert Jones, beter gekend onder zijn artiestennaam David Bowie. Het nummertje China Girl ligt klaar uit 1983, geschreven door Iggy Pop. En hij bracht het uit in 1976 voor zijn album The Idiot, in 1983 gecoverd.

geluid van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde en ook elke keer.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

Reinhard May was dat met Als de dag van toen uit 1975. En nu gaan we naar de jaren 60 met The Tremolos, Even the Bad Times. All

0: Kaya uit 1979, de Ruthless Queen. En opnieuw Nederlandstalig werk op jouw favoriete radio. Dit is Dimitri van Toren en een lied voor kinderen.
1: Dit is een lied.

Ze maakt deel uit van de formatie Silver Convention tussen 1975 en 1977 en later opnieuw in 1979. Maar dit was haar eerste solo-single, goed voor een vijfde plaats in de top 40 in Nederland. En daar blijven we met The Middle of

Eens een plaat uit 1979 uit Nederland afkomstig. Luf met Oh Yes I Do. Ik heb er nog twee. Nummer 971 uit de top 1000 wordt Slade met Everyday. Maar eerst deze toepasselijke plaat van The Cats. The end of the show. Nog veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.

Iedere week de mooiste platen uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw favoriete radio. Dit is het geluid van toen, een eerbetoon aan de zeezender samenstelling en presentatie Marco de Bruin.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel.

moeder is niets meer vernomen. En vader zal hinder voor zekers vermoord. Jantje Verlot, die groeide en bloeide. Jantje naar school, Jantje.

over de polders en die groette mij altijd zo welgezind. Ik fietste zorgeloos dagelijks naar scholen, onze zwarte prins door weer en door wind. Tot op die onzalige late namiddag, het was God lieve heren zo'n zware klap van die veel te haastige auto.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En ik heb je voor mij alleen. We douchen samen en we gaan voor het ontbijt naar de stad op ons gemak.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.